0: Is er een negatief ook dan?
1: Ja.
0: Negatief ook?
1: Ja.
0: Nee. Positief.
2: Dat is gelijk.
0: Wat
3: is er
0: met jou hier
3: bij?
0: Nee,
3: kom. Stop dan.
0: Ja, maar
3: wel. Ik kan
0: met jou wel stoppen.
4: Assai. Nee. Ik ben
0: ook wel een idee. Ik ga dan.
5: Every song has a story.
6: Watch it. 90.6
5: and 906 TV.

0: You're part of the family. I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite tune. Where the music does the talking. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 90.6 FM.
1: Hey, Jimmy. Hey, Jimmy. Hey, Jimmy. What the fuck, girl? Hey.
2: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

0: on 062-344-5545. Jy kan hom nie mis nie, ek love om hierdie een te gebruik as dit by vrijdag kom. Ek voel net dit pas die vrijdag vibe soveel beter. Met dit gesê, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou paaie vir oggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Currently, on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Maile urges parents to check children's school bags after prohibited items were seized. Dubin Kube says skills development must include well-being. And in soccer, Ndau faces 6-month layoff. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
4: Goeiemôre, ek is Isabel Cowley van PSG en hiermee volg die markverslag. Die hulpbronne-indeks het positief gesluit. Die finansiële, industriële en eiendomsindeks het negatief gesluit. Die algehele indeks het negatief gesluit en met 0.34% gedaal. Dit staan op 115.659 punte. Op die aandele waarna ons elke oggend kyk, het ArcelorMittal met 6.76% gedaal en verhandel teen R1.38. BHP het met 0.28% gedaal en verhandel teen R748.23. Kumba Iron Ore het met 2.64% gedaal en verhandel teen R234.93. Naspers aandele het met 1.78% gedaal en verhandel teen R781.57. Sasol het met 0.18% gedaal en verhandel teen R197.84. PSG het met 0.63% gestyg en verhandel teen R32.20. Op Amerikaanse markte het die Dow Jones negatief gesluit en met 1.32% gedaal en staan op 52.759 punte. Die S&P 500 het negatief gesluit en met 0.87% gedaal en staan op 7.641 punte. Die Nasdaq het negatief gesluit en met 1% gedaal en staan op 26.067 punte. Op Europese markte is Engelandse FTSE 100 hoër met 0.04% en staan op 10.748 punte. Duitslandse DAX is laer met 0.4% en staan op 25.987 punte. Volgende kyk ons na die markte in die ooste. Die Hang Seng is 0.67% hoër, Nikkei is 0.16% laer, Shanghai is 0.02% hoër en die Australiese beurs is 0.31% laer. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,519.33 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,840.40 per fyn ons. En Brent olie verhandel teen $93.48 per vat. Laasens kyk ons aan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen R16.12. Die pond verhandel teen 21

0: That is Flowrider 99 Cent Precinct with Cake right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home on this Friday morning. Yes, and geskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek jou geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou pad op hierdie vrijdagochtend. En vanochtend is rarig een van die ochtende waar ek vir jou sê congratulations. You did it, you conquered, you survived. Jy het deur die week gemaakt. So jy kan net so wel gaan en jou vrijdag absolute 10 uit 10 maak. Met dit gesê, in die volgende uur is dit Catch My Status. En dan gaan ek vir jou 'n liedjie speel, 'n baie bekende liedjie. En jy gaan vir my klaarmaak op 062-344-5545. So maak seker jy bly ingeskakel vir dit. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That traffic number again, 062-344-5545. Let me know.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Card payments? Sorted. Deals? The best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my sê Rajay, en ek sê vir jou goeie morgen op die vrijdagochtend, heerlijke muziek vir jou op pad, natuurlijk, dis net na 7, beteken it's finish the chorus. Ek gaan vir jou een liedje speel, en ek wil graag iemand op my klop maak op 062-344-5545, here we go.

0: Carleen van die Aarswald. Ek wil nie kwaad gaan slaap nie. Net vooral Harry Styles as it was in December 10 as Against the World. Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel met Trotsgeborg, Deur de Welp net. En tyd om te loer, waar loop ons stemme met ons Bring Back That Track met Trotsgeborg, Deur You Roof It. Op die lijst, Dire Straits, Money for Nothing, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, en Pink, Get the Party Started. So Linda is die eerste hier om te stem, gaan vir nummer 2 vanochtend. En dis alweer vrijdag. So een mooi dag in die dag en naweek. Baie dankie Linda, jy ook. Dan sit Amanda stem in vir nummer 1, baie dankie. Ons het van Piet en Gloria se kant af stem in vir nummer 2, hoop jy het een baie lekker dag en naweek. Dan het ons Tasha, gaan vir nummer 2 vanochtend en sal jy asblief Bruce Springsteen Tougher Than the Rest opsit. Daai is een baie goeie en ek sit met liefde om vir jou op. Dan het ons ons volgende stem in van Piet se kant af vir nummer 1, baie dankie. Dan sê Hilton, geniet jou vrijdag nummer 2 asblief en sit asseblief Come Around the Wind op. Ek maak so vir jou baie dankie. Dan gaan IC vanochtend vir nummer 3. Geseende vrijdag, please people, it's weekend, don't drink and drive, keep safe. En sit op asseblief Goombay Dance Band, Son of Jamaica. En ja, daar is een link vir die livestream. Jy kan een app aflaai, ons is ook, alles is op ons webthuis, 906fmstereo.com. Maar as jy die toep wil kry om te kyk wat in die atelier gebeur, dis 90.6 TV. So gaan soek op jou Google en Play Store, Google Play Store en App Store. Ek weet nie wat op iPhone is nie, maar ja, gaan loer daar, dan kan jy bietjie kyk wat maak ons. Volgende stem is van Cornelius af vir nummer 2 en Magriet se stem is in vir nummer 2. Mooi naweek vir jou ook. So ons het Black Eyed Peas, eerste Dire Straits, tweede en Pink is derde. Maar daar is tyd oor, so stuur jou stem en boodskap in en voorstel op 0623445545.
1: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
0: Top T birthday sale now on with incredible birthday savings like 600 by 600 millimeter A-grade porcelain floor tiles from R129.90 per square meter. Valid until 31 August while stocks last.
2: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
3: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
4: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.

En daar is hy, 90.6 FM Stereo. Nou ja, daar is hy, goeiemiddag, Valdroek, lekker om saam julle te keier op hierdie vrijdagmiddag. Hoop julle het 'n wonderlike dag so ver gehad in die geselskap van 90.6 natuurlik. Baie dankie ons collega Daryl Grant, hy is al weer, ek dink hy is morgen middag, is hy weer saam met julle vir Afternoon Delight. Dit is nou morgen middag tussen 12 en 3. Nou ja, kom ons kyk gauw een bykie wat le en wacht vir hierdie eerste uur van Overdrive tot en met 4 uur toe. En Overdrive natuurlijk moeilijk gemaakt door Gelma, die trotse borg van hierdie program. Maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Nou ja, ons gaan binnenkort weer kyk, jy weet hoeveel hitte moet ons nog verdra vir hoe lang en dies meer. Ons sal bykie daarna kyk, die weer is op pad, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. Wines 2000, the Amateur Winders, die trotse borg van die geluid wat op pad is, net aan die ander kant van die weer, gaan ons een bykie dit vir julle deurgee. Interessante geluid vandag, ons sal bykie kyk hoe vaar julle met daai ene. En althou, as jy op die pad is, mens asseblief, stuur van ons enige inligting rondom enige verkeersverwante probleme. Ons wil bitter graag hoor daarvan, so dat ons het ook kan deel met die rest van die mense in die Valdriehoek. So, daar sy, 0623445545, 0623445545. Nou ja, het ek vir julle een remix vandag? Natuurlijk het ek vir julle een. Wat van een lekker ou stikkie boeremuziek, Griedel.

0: Get low sulfur 50 ppm diesel for R27.99 per litre only at Q4 Fuel.
1: Celebi Bearings. By Celebi Bearings kry jy die beste diens en produkte in die Valdriehoek.
2: Landbouparte. Transmissies. Motoronderdele.
1: Celebi Bearings, nog steeds die aanspan.
3: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.

0: In ons 99.6, de Sam Fell, Jonas Blue, crying on the dance floor. Onze Joe Black, misschien is ek Barabbas voor de dag gehad. Alright, is tijd om oor te gaan naar die antwoorde toe en gauw een bykie te kyk. Ons gaan net so paar raak, net so 3 of 4 antwoorde wat ons gauw wil deurwerk hier so. Kom ons kyk gauw een bykie. Magda Ali, ons begin sommer by jou. Jy sê, hierdie man van my is een eister. Elvevol, the jet set. Jy sien, hy is een eister. Kruidstaf, dankie Magda. En Nico, kom ons hoor gauw een bykie, wat denk jy, wat was die naam van die liekie gewees?
1: Het was Elvevol met Something Society, ek kan nie onthou nie.
0: Oh, Nico, excuse, daar het iets verkeerd gegaan, kom ons doen het gauw weer, ons speel gauw weer uit, kom ons hoor gauw, wat sê jy?
1: Het was Elvevol met Something Society, ek kan nie onthou nie, na praat die hoender, Nico.
2: Jet Set Society.
0: Ja, ek dink die hoender het jou een leidraad daar gegee, Nico, as ek die ding sê, dat hy haan het definitief vir jou een leidraad gegee daar, hoor. So ja, kudos vir die haan wat jou bykie gehelp het daar, so daar sê, dankie Nico, waardeer. Marianne, kom ons hoor, nee, oh, jy sê, nope, geen idee, ach, nee, genade, ai, ok, never mind. Dankie Marianne en Fran, what did you say?
3: It's Jet Set by Elvevol.
0: Well, there you go, Fran. Of course it was. It was the Jet Set by Elvevol. That is exactly who it was. And what a great band that was way back in the day. Elvevol. Loved their music. Really, really loved their music. All right, that music is on the way straight after this.
4: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 19...
5: Yeah!

0: En as hy 90.6 FM stereo, bykie Bad Boys Blue vir julle op hierdie vrydagmiddag en Come Back en Stay. Natuurlijk het ons al vervul met The Jet Set voor het daar gehad. Nou ja, volgende aan die beurte is jou Engelse nuus om 5, ons ook een bykie sport. En dan het ons natuurlijk jou Power Half Hour en dit is moeilijk gemaakt door Middelveld Groothandelaars. Maar nou ja, voordat ons by dit alles uitkom, kom ons gaan kyk net gauw eers vinnig wat aangaan op ons paie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
0: Alright, remember, if you do come across any traffic-related problems in and around the Vaal Triangle, get that detail through to us. Our WhatsApp number is on 062-344-5545. I know there was an accident earlier on, but I'm sure by this time it would have been sorted out. So any other new traffic-related problems, 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.